Goedemorgen, dit is tot 10:00 de ochtendeditie van de Concertzender. Vandaag gebruikt de programmamaker automerken als leidraad. Zoals Ford, die we natuurlijk kennen als bijvoorbeeld de T-Ford uit de jaren 20 van de vorige eeuw. En als componist kennen we nu misschien Ron Ford, een Nederlander. Maar er is ook de 17e eeuw Thomas Ford. Hij musiceerde destijds aan het hof. Hij schreef dansen en anthems en bijvoorbeeld deze Pavane en Gaillarde. U hoort Wieland en Sigrid Wadkuiken de Gamba. Robert Koonen, klappercimbel. Werk dus van Thomas Ford.

Muziek uit het begin van de 17e eeuw van Thomas Ford. Ten slotte het lied Fair Sweet Cruel met de countertenor Michael Chance, begeleid door luitist Toby Carr. Van Ford naar Ferrari, het sportautomerk dat in 1947 werd opgericht door Enzo Ferrari. De componist Domenico Ferrari was actief in de 18e eeuw, componist en violist. Hij boekte bijvoorbeeld veel succes in Wenen. Van deze Domenico Ferrari nu enkele sonates voor viool en basso continuo. Om te beginnen opus 3, nummer 1, in F groot.

Van Domenico Ferrari waren dit drie sonates voor viool en basso continuo. Deze laatste opus 3, nummer 4 in C groot. Op onze website vindt u de nodige informatie en ook de speellijst. Monteverdi was behalve de naam van een componist een Zwitsers automerk opgericht in 1967 door Peter Monteverdi, bekend om zijn luxe sportwagens en krachtige Amerikaanse motoren. Claudio Monteverdi, actief 16e, 17e eeuw, was een grootmeester in zijn vak. Neem bijvoorbeeld zijn madrigalen en wat niet al. Vanmorgen brengt Kammerkoor Stuttgart zijn Magnificat Primo en Secondo. Frieder Bernius dirigeert.

Magnificat Primo en Secondo van Claudio Monteverdi. We hoorden Kammerkoor en Barok Ensemble Stuttgart, gedirigeerd door Friedrich Bernius. Holden was een Australisch automerk van karren en bussen. Het werd in 1831 overgenomen door het Amerikaanse General Motors. Oliver Holden was ook een Amerikaans componist uit de eerste helft 19e eeuw. Niet alleen componist, maar ook timmerman. In die hoedanigheid hielp hij mede muziekscholen op te zetten. Werk nu van Oliver Holden, een ode aan de muziek, met His Majesty's Clerks.

Dat was het Word of Mouth Corps in Cowper van Oliver Holden. Dit is de ochtendeditie van de Concertzender met vandaag als leidraad de namen van automerken zoals juist Holden, Amerikaans merk. Op onze website concertzender.nl vindt u meer informatie. Jensen was een Brits automerk dat bestond van 1930 tot 1971. Het beroemdste model was de Jensen Interceptor. Het merk combineerde Britse stijl met brute kracht. Na de oliecrisis, jaren 70, hield het merk op te bestaan. Inspector Lindley, bekend van de televisieserie, rijdt in een Jensen. Naar de Deense componist Niels Peter Jensen, actief begin 19e eeuw. Hij was ook fluitist en organist. Van hem nu de sonate voor fluit en piano opus 18... met fluitist Rune Most en pianist Frode Stengard. Muziek dus van Niels Peter Jensen.

Dat was de sonate voor fluit en piano opus 18 van de Deen Niels Peter Jensen. U hoorde fluitist Rune Most en pianist Frode Stengard. Automerken als leidraad voor deze ochtendeditie. Suzuki is een Japans automerk van auto's en motorfietsen dat nog altijd bestaat. Shinichi Suzuki, een Japans componist en violist die 100 jaar mocht worden. Vooral bekend geworden om zijn Suzuki-methode voor violes aan jonge kinderen. Van deze Suzuki nu enkele stukken voor viool en piano. Het eerste, het slaapliedje Twinkle Twinkle Little Star.

enkele stukken voor viool en piano van de Japanse componist Shinichi Suzuki. Honda is ook een Japans automerk dat al bestaat sinds 1948 en ook actief is in de autosport. De componist Toshiyuki Honda is een muzikant actief in de jazz en de fusion. Van hem laten we horen Concerto du Vent met saxofonist Nobuya Sugawa en de BBC Philharmonic. Muziek dus van Toshiyuki Honda.

Concerto du Vent, ofwel een blaasconcert van Toshiyuki Honda, met saxofonist Nobuya Sugawa en de BBC Philharmonic. Morgan Motor Company is een iconisch Brits automerk, opgericht in 1909, dat bekend staat om het handmatig bouwen van luxe sportwagens met een klassiek ontwerp en een essenhouten frame. De 17e eeuwse Thomas Morgan schreef de nu volgende suite, uitgevoerd door de Parley of Instruments.

een suite van Thomas Morgan. Roy Goodman dirigeerde de Parley of Instruments. Behalve Domenico, die we eerder hoorden vanmorgen, was er ook nog een Carlo Ferrari, 18e eeuw, vooral beroemd vanwege zijn cello-sonates met basso continuo. Hier is een sonate eruit met celliste Ornella Gattoni en Laura Bertani aan het clavecimbal.

Een sonate voor cello en basso continuo uit opus 1 van Carlo Ferrari. Naar een ander automerk, Talbot, historisch Brits-Frans merk met wortels in de vroege 20e eeuw. Bekend om zowel luxe als racewagens. De naam Talbot komt van de financier van het bedrijf, Charles Talbot, de graaf van Shrewsbury. U vermoedt het al, er is ook een componist met de naam Talbot, Jody Talbot, geboren in 1971. Hij is bekend vanwege een breed scala aan stijlen, waaronder instrumentale en vocale concertmuziek, film en bijvoorbeeld poparrangementen. Hier is zijn Minus 1500 voor fagot, viool, altviool, cello en contrabas. Stuk dus van Joby Talbot.

Dat was Minus 1500 van Joby Talbot, geschreven voor fagot en vijf strijkers. Ook de naam Riley verwijst naar zowel een componist als een automerk Riley. Het automerk is een Britse automerk, opgericht eind 19e eeuw door William Riley in Coventry, bekend om zijn sportieve sedans en racewagens. Giant Riley is een Amerikaans componist, gitarist en zoon ook van Terry Riley. Vader en zoon gingen samen ook op tournee. Hier is Jubilation van Giant Riley.

Jubilations van gitarist Gian Reilly. Gaan we naar de laatste auto, naar Citroën. Een gerenommeerd Franse automerk opgericht in 1919 door André Citroën. Het merk staat bekend vanwege zijn innovatie, comfort en eigenzinnig design. Citroën, geschreven citroen, daar komen we terecht bij Soucha Citroën. Zij zingt Song for Ma, begeleid door Marcel Worms.

Soesja Citroen samen met Marcel Worms in Song for Ma uit 1997. Het slot van onze ochtendeditie bij de Concertzender, deze week samengesteld door Egbert Brandewijk. Bedankt aan Muziekweb, vandaag dus in het teken van automerken en componisten. Op onze website concertzender.nl vindt u alle informatie over de muziek die u hoorde. De website concertzender.nl. Morgen in de ochtendeditie vanaf 7 uur componisten die ook allemaal een grote solist waren. Zoals Wilhelm Kempf, Pablo Casals of Dino Lipatti. Dank dat u bij ons was en graag weer tot morgen.

Dag luisteraars, dit is Sans Souci. De afgelopen twee weken volgden we Mozart in 1787 naar Praag. Met twee opera's had hij daar enorm succes. Thuis in Wenen had hij dat jaar minder succes. Toch schreef hij ook in Wenen nog veel boeiende muziek. Eine kleine Nachtmuziek bijvoorbeeld. Een van Mozarts allerbekendste werken. Maar zelfs al zou het morgen ontdekt worden, dan zouden experts het onmiddellijk als Mozart herkennen. Het is geen pretentieus werk, maar Mozarts melodische talent zit er vanaf het eerste maat in.

Eine kleine nachtmuziek werd uitgevoerd door The English Concert onder leiding van Andrew Manzi. Minder bekend zijn Mozarts liederen. Ook deze werkjes zijn niet als grote kunst bedoeld. Maar ze verdienen wel meer aandacht. Mozart zet de vaak sentimentele liederen met groot gevoel voor expressie neer. Hier en daar kondigt Schubert zich al voorzichtig aan.

U hoorde vier liederen van Mozart. Dans un bois solitaire, erzeugt van heiser fantasie, die Spinnerin en Und Abendempfindung an Laura. Voor de uitvoerende verwijs ik u naar onze website. Terug naar Eine kleine Nachtmuziek. Twee maanden eerder schreef Mozart Ein musikalischer Spaß. Mozart heeft hier expres een slecht werk gecomponeerd. Zo'n beetje alles wat je fout kunt doen, doet hij fout. Het doet denken aan de muziek voor de lol die zijn vader schreef. Andere invloeden zijn Mozarts onbekwame collega's, oefenwerk van Mozarts leerlingen en de tweestemmige zang van Mozarts kanarie.

Dat waren koorwerken van Peter Cornelius, uitgevoerd door Andreas Lust, Karl-Heinz Müller en het Noord-Duitse Figuralkoor onder leiding van Jörg Straube. De derde en laatste componist in dit programma is Heinrich von Herzogenberg. Hij werd in Graz in Oostenrijk geboren, maar bracht een groot deel van zijn leven in Duitsland door. Samen met Philipp Spitta richtte hij in Leipzig de Bach-verein op. Hij werkte later in Berlijn als professor voor compositie. Van von Herzogenberg horen we nu 6 lieder, opus 10. Naast enkele volksliederen gebruikt hij teksten van Goethe, Mörike, Uhland en Eichendorff. U hoort een uitvoering door de Rheinische Kantorei onder leiding van Hermann Max.

Dat waren de zes lieden opus 10 van Heinrich von Herzogenberg, uitgevoerd door de Rheinische Kantorei onder leiding van Hermann Max. Dit was Zwervend door de Romantiek. De speellijst kunt u vinden in de gids op onze app en website. Samenstelling Johan van Veen.

Ik ben Michael Varenkamp en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Congo Square Radio. Muziek uit de muzikale smeltkroes van de wereld. De kraamkamer van de jazz en al haar vertakkingen. En dan heb ik het over New Orleans, de Big Easy. De stad waar de kiem van de jazz werd gelegd op Congo Square. Het tegenwoordige Louis Armstrong Park. Vandaag heb ik muziek meegenomen van onder andere Delphio Marcellus, Mario Bauza en Nancy Wilson. En natuurlijk is er ook weer een verhaal in de second line. Maar we beginnen met de baas, de oerknal van de jazz. Pops, Zets, Louis Armstrong. Snafu.

Louis Armstrong met Snafu van Leonard Vedder, ergens uit eind jaren 50. We blijven in de Big Easy met Wendell Brunius, een van de vormgevers van de moderne trompetstijl in New Orleans, zo sinds de jaren 80. Dit is Put On Your Grey Brown Bonnet.

Waar Paul Desmond ooit de Dry Martini voor de saxofoon werd genoemd, geldt dat evengoed voor Peggy Lee. Je hoorde het even trieste als weergeloze Is That All There Is? En daarvoor hoorde je Wendell Brunius. Tijd voor jazz van eigen bodem en wel van de briljante klarinetist Bernard Berghout. Dit is Swing Time in the Rockies.

0: Carnival Mardi Gras Day van trombonist Delfio Marcellus. De oudste telg uit de koninklijke familie van de jazz. Gitarist-zanger Muddy Waters wist de hele volkstammen aan de blues te krijgen. Zijn muziek is rauw en eerlijk. Precies zoals de blues uit het ruige zuiden hoort te zijn. Hier is Mannish Boy.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah.

0: Muddy Waters en Manish Boy.
1: Tijd voor een verhaal. Tijd voor The Second Line.

New York, ergens in de jaren 90. Er stapt een man binnen met op zijn hoofd een enorme witte hoed. Ik ben in Cleopatra's Needle in de Upper West Side. Tijdens een fameuze cutting session. Hier worden reputaties gemaakt en gebroken. Alle hoofden draaien één moment in dezelfde richting. Ook ik ben onder de indruk. Onder die grote witte hoed gaat een vastberaden kop met daaraan vast een slangenlijf in een smetteloos wit pak. Niet eens gebroken wit. Nee, het is hagelwit, witter dan wit. Hij heeft de allure van een filmster. Om zijn schouder bungelt nonchalant een gigbag. Dat is zo'n hippe tas waar net een trompet, een mondstuk en een busje ventielolie in passen. De band heeft een relaxte blues ingezet. Iedereen laat de bal het werk doen. Precies hoe het gaat als door de wol geverfde muzikanten besluiten om eens lekker in het moment te blijven hangen met elkaar. Het raakt aan de essentie van de jazz. Dan is de man met het slangenlijf aan de beurt. Tergend langzaam brengt hij het mondstuk naar zijn lippen. Met een beetje mazzel zal de jazz de komende 5 minuten voorgoed veranderen, is de algehele verwachting. Het publiek houdt haar adem in en schuift ongemakkelijk op de stoelen. Dan gebeurt het. Na een halfslachtige poging om te komen tot een fatsoenlijke muzikale zin, klinkt er eerst een valse kraak en dan wat gereutel als herkansing voor het overmoedige begin. Direct gevolgd door een reeks clusters van foute noten. Ergens ontsnapt links en rechts wat valse lucht uit zijn mislukte embouchuur en tot overmaat van ramp blijft het middelste ventiel hangen. De bassist en de pianist kijken verdwaasd naar elkaar of ze nog wel in dezelfde toonsoort verkeren, terwijl de drummer probeert met wanhopig kabaal de man met het witte pak nog enigszins in het eigenzinnige gareel te houden. Nog een paar akkoorden die er niets mee te maken hebben later, is de gifbeker eindelijk leeg. Met misplaatste trots druipt het witte slangenlijf uiteindelijk af. De club in verbijstering achterlatend. Toch snap ik het wel. Als alles kan, waarom zou je dan ook niet als bij toverslag de nieuwe Miles Davis kunnen zijn? Of de lang verwachte opvolger van Dizzy Gillespie? Van krantenjongen tot miljonair. Maar andersom kan natuurlijk ook. Als het je lukt ben je een koning, maar als het misloopt raak je net zo makkelijk aan de bedelstaf of moet je maar zien te overleven in om het even wat voor baantje. De mythische bebop-trompetist Kenny Dorham sleet zijn tweede leven op de taxi. Een geëikte route. Zoals boxers die eindigen als portier in obscure nachtclubs na eerst te zijn binnengelopen als lang verwachte champ in hun gouden jaren. De stad heeft iets onvergeeflijks. Dikke pech als je het niet haalt. Next. Voor jou minstens 10 anderen. Of anders 20 of desnoods 30. New York is een strenge meesteres die je tot het uiterste drijft, maar ook je grenzen verlegt. Een stad in staat van niet aflatende praktische en emotionele paraatheid met optimisme en saamhorigheid als survival tools. New York overleeft, hoe dan ook. Of het nu gaat om Bin Laden, de moord op Malcolm X of Donald J. Trump. Er wacht altijd een stralende pot met goud aan het einde van de regenboog. Voor even ben jij dat nieuwe talent waar de wereld al die jaren op heeft zitten wachten. Voor even is het echt waar dat Steven Spielberg je gaat bellen voor zijn volgende film. En voor even ga je op tournee met de nieuwe band van Miles Davis. En eerlijk is eerlijk, dat gebeurt ook daar. Ik heb de manager van Tony Bennett wel eens ontmoet in mijn favoriete sigarenstek op Fifth Avenue between 46th en 47th. Zijn werkgever woonde daar tegenover. Aficionados onder elkaar. De sigarenboer stelt ons aan elkaar voor. We zijn in New York tenslotte. From Holland, he's great. Great, we're gonna make music together. Tony's manager buldert luid en duidelijk zodat iedereen het hoort. De tent valt stil. De hele sigarenzaak met een cliëntele die zo in de nieuwste Godfather zou kunnen figureren, kijkt nu met open mond hoe soepeltjes ik dat zo even geregeld heb. Vanzelfsprekend zit ik na 20 jaar nog te wachten op een telefoontje. Je weet het tenslotte maar nooit met die Amerikanen.

Perdido. Duke Ellington stond bekend om zijn big band, maar was ook niet te beroerd om zijn sideman eens goed in het zonnetje te zetten. Dit komt van zo'n plaat. Duke Ellington en de Spaceman met een hoofdrol voor Clark Terry. We gaan naar een ander icoon. Hier is Mario Bauza.

Nancy Williams samen met de Adderley Brothers, Cannonball en Ned. Never Will I Marry. En daarvoor hoorde je Mario Bowser. We keren terug naar de basis en wel naar de serie Tremé van een jaar of 10 geleden. En je ziet daar een ode aan het leven in die stad met veel originele artiesten zoals Kermit Ruffins, Trombone Shorty en violiste Lucia Micarelli.

Femme de Moyen Âge uit het jaar 2000 van Lerita Mitsuko, de New Wave Band die in 1979 werd gevormd door Fred Chinchin en zijn echtgenote Catherine Ringer. Ze kwamen beide uit de punk- en de krakerscene en maakten popmuziek die niet onmiddellijk in een hokje was te plaatsen, maar zeker ook met chanson-invloeden. Als kind zong Ringer al liedjes van Brassens bijvoorbeeld. Chinchin overleed in 2007 op 53-jarige leeftijd. Kort daarvoor was ontdekt dat hij aan kanker leed en afgelopen week overleed aan dezelfde ziekte, ook na een kort ziekbed, Catherine Ringer. Ze werd 68. Ze had een enorme theaterpersoonlijkheid, een dijk van een stem en na de dood van haar man en daarmee het uiteenvallen van de groep trad ze nog regelmatig op. Bijvoorbeeld vorig jaar bij de 600ste aflevering van het bekende programma Taratata en niet zo

Lang geleden zag ik haar nog in een mooi duet met haar dochter op televisie. Maar dat fragment heb ik helaas nog niet kunnen terugvinden. Ik draai nu iets van het allerlaatste album van Rita Mitsouko uit 2007. Het jaar dus dat Chin Chin overleed. Communiqueur d'amour.

0: Het debuutalbum van Rita Mitsouko, verschenen in 1984, vijf jaar nadat Fred Chinchin en Catherine Ringer waren gaan optreden. Eerst vooral in kroegen en zo. En pas vijf jaar later dus verscheen dat debuutalbum en dat bevatte meteen een enorme hit. Terwijl ze oorspronkelijk helemaal niet in de gaten hadden dat dat lied zo'n potentie had. Marcia Baila, over een vriendin die Ringer had leren kennen in de jaren 70 toen ze dansles bij haar nam. Een vluchteling uit Argentinië. Danseres, choreografe, die ook optrad met de band begin jaren 80, maar op 36-jarige leeftijd overleed aan kanker. Kort daarvoor ontdekt, de ziekte waaraan ook Chinchin zou overlijden en nu dus ook afgelopen week na een kort ziekbed Catherine Ringer. Samenstelling en presentatie het afgelopen uur Sylvester Hoogmoed. Tot volgende keer.
1: Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo. Vanavond het tweede en laatste deel over Ramón Kian, beter bekend als Monguito el Único, de Unieke. Deze Cubaanse zanger trok al in de jaren 50 naar Mexico, waar hij zong bij verschillende orkesten en acteerde in een aantal films. In 1962 verhuisde hij naar New York City. Zijn faam was hem vooruitgereisd en hij werd met open armen ontvangen door de leiders van de bekendste Latino-orkesten. Vooral Johnny Pacheco, Dominicaans New Yorker die zijn hele muzikale leven vasthoudt aan Cubaanse muziek, vond in Monguito de perfecte Afro-Cubaanse zangstem.

Monguito had het stemgeluid dat zo typisch is voor Cubaanse zangers. Hij werd dan ook gezien als de opvolger van een beroemd Cubaans zanger, Miguelito Cuní. In de jaren 80 veranderde er veel in de, noem het maar, salsa-wereld. De muziek kreeg internationale bekendheid. De Zuid-Amerikaanse markt werd zo belangrijk dat de New Yorkse orkesten hun pittigheid danig afzwakten. Salsa romantica was de nieuwe stijl. Maar ook West-Afrika had belangstelling. Monguito maakte een tournee door Afrika en kreeg er de gouden plaat voor From Cuba to Africa. Samen met Sacodis, een producent uit Ivoorkust, kwam hij met het album Monguito el Único and his All-Star Band.

In het programma Duke Ellington heeft u geluisterd naar de CD Organic Duke met tenorsaxofonist Scott Hamilton. Hij werd begeleid door een trio met organist Mike Ledan, bassist Dennis Irwin en drummer Chuck Ricks. Dit programma werd voor de concertzender en World of Jazz samengesteld door Louis Tavecchio. Techniek Willem van Schip, presentatie Gerard Meulenberg.

Bij de concertzender en World of Jazz kunt u nu luisteren naar het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag alt-saxofonist Earl Bostic. We beginnen met Southern Fried.

Dat was Earl Bostick met Southern Fried. En dat komt van de plaat Earl Bostick Rocks the Hits of the Swing Age. Die kwam uit in 1958 op King Records. Bostick rokte, honkte en gromde dat het een aard had. De saxofonist gaf tientallen platen uit op het rhythm and blues label King. En dat legde hem geen windeieren. Hij had hits met onder andere Flamingo, Harlem Nocturne en Where or When. Zijn populariteit overschaduwt enkele opmerkelijke feiten. De in Tulsa, Oklahoma geboren Bostick had een schat aan ervaring opgedaan met Faith Marable, Lionel Hampton, Cab Calloway, Arnette Cobb en Hot Lips Page. Hij was aanwezig bij de geboorte van de bebop in Minton's Playhouse in New York. Hij stond daar op het podium met Charlie Parker, Charlie Christian en Thelonious Monk. Bostick was dan ook een ongeëvenaarde technicus volgens ooggetuigen als Art Blakey en Lou Donaldson. Hij had vaardigheden onder de knie als dubbel en triple tongzettingen en circular breathing. En hij was ongenaakbaar in zowel het lage register als altissimo. Bostick inspireerde hiermee onder andere John Coltrane en Benny Golson, die een poosje in zijn band zaten, en dan heb ik het over de jaren 50. Maar het jasje van swing jazz, jump blues en rhythm and blues zat hem als gegoten. Korte, toegankelijke tunes, geknipt voor de jukebox, maar je hoort een saxofoonstijl die niet mals is. Stevige toon, sterke timing, kraakheldere articulatie. Soms is een spel zelfs sensationeel. Luister eens naar Up There in Orbit en Bugle Call Rag. Beide zijn later in de uitzending te horen. Het is ook in Nederland niet onopgemerkt gebleven. Benjamin Herman vertelde eens in een column in Jazz Bulletin dat Gideon Tazelaar hem wees op het spraakmakende Up There in Orbit. Herman speelde ook op een tribute voor Bostick in Barcelona. En in dit blokje eerst de Bostick-hit Flamingo. Daarna gaan we verder met Cherokee uit 1953. Vervolgens Earl's Imagination, het genoemde Bugle Call Rag, de ballad I Can't Give You Anything But Love, Sea Jam Blues, For You en Autumn Leaves. Allemaal opgenomen op King tussen 1956 en 1958. Op de platen van Bostick wordt de line-up zelden vermeld. Vibrafonist Gene Redd was een vaste waarde en drummer Earl Palmer was ook vaak van de partij.

Dat was Earl Bostick met Flamingo, Cherokee, Earl's Imagination, Bugle Call Rag, I Can't Give You Anything But Love, Sea Jam Blues, For You and Autumn Leaves. Nu eerst Up There in Orbit, daarna The Pagan Love Song, Dancing in the Dark, Feeling Cool en El Choclo Bossa Nova en de country cover Your Cheating Heart. In 1963 en 1964 nam Bostick twee platen op met organist Richard Groove Holmes. En daarop duikt hij meer in de mainstream jazz. Jazz as I Feel It and a New Sound. Op bas Jimmy Bond, gitaar Joe Pass en drums Shelly Mann. Je hoort hier Telestar Drive, Nita en Blues for the Ivy League. Het is jammer dat Bostick niet meer pure jazz heeft uitgegeven. Hij had net als bijvoorbeeld Eddie Lockjaw Davis of Illinois Cat prima bij het Pablo of Black and Blue label gepast. Maar het was hem niet gegeven, hij overleed namelijk in 1965. Bostick bestierde de Flying Fox Club in Los Angeles. Op een dag werd Bostick bang voor mogelijke aardbevingen. Hij wilde weg uit Californië. Zijn vrouw, Hildegarde, was het daar niet mee eens en vroeg een scheiding aan. Een week later was Bostick aan de toeren aan de oostkust. Daar kreeg hij in Rochester in 1965 een fatale hartaanval. Hij was 52 jaar. We eindigen deze uitzending met Bostick's uitvoering van The Pink Panther Theme uit 1964.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van John Coltrane, afkomstig van de cd My Favorite Things, en opname, ook uit 1960, van de cd Giant Steps Coltrane Jazz, uitgebracht op 20th Century Masterworks. En ook nog opname uit weer 1960, en die komen van de cd Coltrane Plays the Blues, uitgebracht op Atlantic. House of Hardbop werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is Spinning the Blues, aflevering 1032. En ik ben Fred Broekman. In de serie In Session op Jasmine verscheen recent die van pianist, organist, arrangeur en bandleider Bill Doggett. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met zijn klassiek geworden hit uit 1956, Honky Tonk. Op dit compilatiealbum zijn opnamen uit de jaren 1939 tot 1963 te vinden. Opnamen waarbij Bill Doggett in meerdere eerder genoemde hoedanigheden een actieve rol vervulde. Als eerste, nu uit 1941, het orkest van Lucky Millinder met Big Fat Mama.

0: your daddy, 'cause you won't see me no more.
1: Deze eerste ronde werd geopend door het Lucky Millender Orchestra met Big Fat Mama uit 1941. Dan Helen Humes met uit 1945 met het Bill Doggett Octet met Bee Baba Liba. Ook uit 1945 Jimmy Rushing en het Johnny Otis Orchestra met My Baby's Business. Dan Wynonie, Mr. Blues Harris en His All Stars met Mr. Blues Jumped the Rabbit uit 1946. En uit 1947 Jimmy Witherspoon en het Buddy Tate Orchestra met 6 Foot 2 Blues. Tracks van de recent op Yasmin uitgebrachte compilatie-cd Bill Doggett in Session 1939-1962. Daarvan nu twee opnamen met Louis Jordan en His Timpani 5. Op de tweede samen met Louis Armstrong. Op deze eerste uit 1950 met een prominente rol voor Bill Doggett als Hammond-organist met Lemonade.

Louis Jordan en his Timpani 5 openden deze ronde met twee bijdragen uit 1950. De eerste met Lemonade, de tweede samen met Louis Armstrong met I'll Be Glad When You're Dead, You Rascal You. Dan uit 1951 het Joe Thomas Orchestra met Bad Luck Child en als laatste Little Willie John met Suffering With The Blues uit 1951. Zanger Little Willie John, een grote inspiratiebron voor James Brown, zong ook de originele versies van onder meer Fever en Need Your Love So Bad. Ook deze tracks komen van de recent op Yasmin uitgebrachte compilatie-cd Bill Doggett in Session 1939-1962. De door mij gedraaide tracks werden oorspronkelijk uitgebracht op Decca, Philo, Excelsior, Aladdin, Supreme en King. Nog een recent verschenen album, eentje met nieuwe opname. Haar naam is Danielle Nicole. Zij is zangeres, songwriter en bassiste en komt uit Kansas City. Zij is geen nieuwkomer. Inmiddels heeft Danielle Nicole zelf al vele muziekprijzen in ontvangst mogen nemen. Van haar nieuwe album Fireflies op 40 Below komen nu twee tracks. De eerste met als titel Gaslight. Turn up!

Dat was zangeres en bassiste Danielle Nicole met Gaslight en Take Me Back. Op deze laatste opname ook een gastbijdrage door gitarist Luther Dickinson van de North Mississippi All-Stars. Beide tracks komen van de recent op 40 Below uitgebrachte Danielle Nicole CD Fireflies. In deze uitzending ook aandacht voor twee cd's die 25 jaar geleden als toen recent verschenen albums door mij op de concertzender werden gedraaid. De eerste van Beau Weevil, een trio uit Parijs dat rond 2000 meer dan 5 jaar al uiterst actief was. Zij brachten meerdere cd's uit en toerden intensief door Europa. De nu te draaien opnamen uit 2001 zijn alle door de band geschreven en klinken als authentiek jaren 40 en 50 materiaal. Beau Weevil bestaat uit boogie met zang, mondharmonica en gitaar, stecco loop piano en Sleepy Finn's drums. Zij openen met Fool About You Baby.

Johnny Hartman op wonderlijk genoeg een van zijn schaarse albums uit die tijd, 1959. And I Thought About You heet die plaat. En daarvoor Art Blakey met de Jazz Messengers in The Blues March. Een zangeres nu met een enorme staat van dienst, Helen Merrill. Weliswaar geboren in New York, maar in een Kroatische immigrantenfamilie, maakte haar eerste album in 1954 met Clifford Brown. En wat we krijgen te horen komt van de plaat The Nearness of You uit 1958. En volgens jazzcriticus Will Friedwald is ze daarna alleen maar nog beter geworden. Voor zover dat nog kan, zou je dan geneigd zijn te denken. Hoor maar.

Een van de monumenten uit de Cool School, Chris Connor, Baby, the Rain Must Fall, van de plaat Chris Connor Sings Gentle Bossa Nova. En daarvoor de man die werd gezien als de Britse Frank Sinatra, Matt Monroe. En dit waren alvast wat voortijdig vallende druppels, volgende week hebben we een herfstig paleis dat geheel zal zijn gewijd aan het thema regen. We zijn er alweer zo'n beetje door. Dit was het Paleis van de Weemoed. Wat nu betreft, ik ben Sjaak Rodenburg en de techniek werd verzorgd door Willem van Schip.

0: Welkom bij de Jazz Delta, Nederjazz en meer, aflevering 48.
1: We beginnen vandaag met het net uitgekomen album We Are Trio Downtown van het Trio Downtown met gitarist Tim Langendijk, bassist Paul Burner en drummer Michael Vetcher. Peter Björnild, die dit album produceerde, schrijft: Trio Downtown zijn tovenaars. Niet omdat ze het vertrouwde laten verdwijnen, maar omdat ze er iets nieuws in onthullen. Het is inderdaad een bijzonder project. Soulvolle muziek die geen uitleg behoeft en waarin virtuositeit ten dienste staat van de inhoud. Ze zijn in staat ingewikkelde composities eenvoudig te laten klinken en eenvoudige liedjes te laten resoneren met een heel diep gevoel. De stukken die ze voor dit album kozen zijn enorm divers, maar tonen bij het luisteren toch een grote samenhang door de klank, het samenspel en de enorme passie waarmee dit album is opgenomen. We gaan luisteren naar Downtown van Tony Hatch, Love and Death van Paul Burner, Ramblin' Rose van Noel en Joe Sherman en tot slot Un Mundo Sin Fin van Fernando Lamerias.

De Nederlandse cellist en componist Ernst Reiziger werkt al meer dan 20 jaar samen met cineast Werner Herzog, in wiens films muziek een onmisbare rol speelt. Zo schreef Reiziger onder andere de muziek voor zijn film uit 2010, Cave of Forgotten Dreams. De film toont onder andere beelden van Herzog die afdaalt in de voor het publiek ontoegankelijke grot van Chauvet, waar 32.000 jaar geleden de prachtigste grotschilderingen werden gemaakt. Voordat er nog maar iets van de grot zichtbaar is, verheffen haast engelachtige koorstemmen de beelden tot iets mythisch. Muziek krijgt echt kans in de films van Werner Herzog, zegt Ernst Reiziger. En daarom was het ook een droom die uitkwam toen hij muziek voor Herzogfilms mocht gaan maken. Reiziger begon al met het maken van de muziek voordat er filmbeelden waren. De enige aanwijzingen die Werner gaf was dat hij archaïsche klanken wilde. Ik wist toen meteen dat ik met een koor wilde werken, een soort grottenkoor, vertelt Ernst. Daarnaast vroeg hij Harmon Fraaije, die te horen is op piano en orgel, en Sean Burgin op penny whistle. We gaan luisteren naar Rock Shelter, Homo Spiritualis, Carbon Date Solo Cello, Rock Shelter Duo, alle composities van Ernst Reiziger.

Kiteman, ofwel Colin Benders, is ook wel de Mozart van de hip-hop genoemd. De trompetist en orkestleider debuteerde in 2009 met het album The Hermit Sessions. Het album werd een enorm succes en zijn liveshows met zijn hip-hop-orkest misschien nog wel meer. In 2012 bracht hij zijn tweede album uit, The Kiteman Orchestra. Voor dit album, waar we zo naar gaan luisteren, bouwde hij zijn orkest om en vulde het aan met een koor van 30 man en zelfs operazangers. De vernieuwde formule sloeg aan en het album behield meerdere weken de nummer 1 positie en optredens raakten binnen de kortste keren uitverkocht. Colin Benders beschrijft zijn muziek als een samensmelting van geluid, ergens tussen opera, hip-hop, drum and bass, electro en minimalisme. Alle instrumentale tracks werden in één take opgenomen met vrijwel geen bewerkingen. Ook verliep het proces op de ouderwetse manier, namelijk op tape en zonder enig gebruik van computers. We gaan luisteren naar While I Was Away, Truth or Dare en Angry at the World, allemaal composities van Colin Benders.

Tot zover een gesprek met Joost Leibaert. Allemaal naar aanleiding van die prachtige release van Sunflower Love Letters. En alvast een preview op een special die ik wil gaan maken met Juri Honing over zijn passie voor David Bowie. Mede namens Mark van Schaik en het hele Buma cultuurteam, bedankt voor het luisteren. Ik ben Code Kloet, zeg ik alleen nog, gedag allemaal. Today.

Je luistert naar World of Jazz Live. Het programma waar je op de eerste rij kan meegenieten van jazz en world van de mooiste podia in Nederland. Vandaag het Oene van Geel Octet met een concert dat wij op 17 november vorig jaar opnamen in de Verkadefabriek in Den Bosch. Violist Oene van Geel speelde daar op het avontuurlijke muziekfestival November Music. Het Oene van Geel Octet bestaat uit Oene van Geel op viool, percussie en zang. Alcistis Mizuli, altviool en zang. Antonio Moreno, trompet. Philip Rutgers, piano. Christophe Teuschel, gitaar. Fred Jacobsen, basgitaar. Modar Salama, Arabische percussie. En Remco Menting op de drums. Luister om te beginnen naar A Taste of Mist door het Oene van Geel Octet, gevolgd door composities van verschillende leden van zijn octet. De complete setlist, titels van de stukken en componisten kun je altijd terugvinden in de programmagids van worldofjazz.nl.

tutte

U heeft geluisterd naar het oratorium Het Lied van Koyos uit 2026 van Mathilde Wantenaar. De uitvoering was door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Florian Helgat. En verder hoorde u Merel Verkamme viool, Lotus de Vries altviool, Annemijke Burgel cello, Mark Haanstra contrabas en Ramon Lormans slagwerk. Concertzender Live gaat nu verder met enkele bagatellen van Ludwig van Beethoven uit zijn opus 33. Ze worden gespeeld door pianiste Imogen Cooper en de opname is gemaakt door Hans Fischer.